0: Ik, ze doet maar dat doe hij wie Jezus geel den haar wat maakt toch goed je rap ik ga hier en op den ook geen Jezus ooit Jezus red. Toen was ze woedt ze wel iets stel je bij hij. Spomp nee niet op ze dat kan hebben op school dat ze doet ga en Jezus nacht hebben ze was ze kan op school niet dat niet als ze dat kan hebben op school. Chester bij wanneer je iets meer dan op den ook Jezus ooit je hoe gaan Jezus Jezus red dat bij bij het kan bij om. En stemmen 100% mag ik snijden ze wie het moet geba. Hoe Jezus kop dat Jezus red. Dan mag je wel een gebe hens geschoten, niet nu de gesprek, maar dan niet nu bij de dekken heb je opsk. Zo dat ze doet dat was ze wil geba. Hij ziet zo geba dat je wel een gebe hens hebt geschoten, niet nu de gesprek, niet dat hij en nu de dekken heb je opsk. LG4 en op de noden die zo hebben ze hier. Bepegets kan bill, numb no percentage. I can do it the motto that's the Lord and didn't numb stood. Juadinski shooting, Nishno Dishpurs, Pump, then Nishno Nestrigan Herbiopsk. Joe Daksha do it at the Yukskunditagan, numb no percentage. I can do it the motto you get at the Lord and didn't numb stood, Nitatan there. Big Sword Gadran Herbiopsk, you get Tishnagan get the gob dead. Ik wilde weer Shefferville, ik ga opdagen nodig, ik ga wat je gemaakt, die schoen gaat, die schoen gaat, ik ga het boeren buurgen, want het is moed in de schop, die schoen gaat, en schoen gaat, die schoen gaat, het is bij het schoen buurt, ik ga het opdagen, ik ga het je wens geschoten, niet nu het is schoen, schoen, nee, en nu schoen, ik ga het in het biopsk. Zo dagse duur, ik ga het die, mijn mensen die juk schoen dit hagen, ik ga die schoen gaat, ik ga opdagen, ik ga de magaat je wens geschoten, niet nu het is schoen. We moet hashim man one and update not that took and just what you should have about it's gonna be a big it's gonna be numb the no percentage I can do it's more to give a you just stood on them stood and they have a hands written niche no dress sure something then niche no big still to the help you up still that should do it with the x when they tag in and some no percent my second day it's more to give a you just stood on them stood to that shit to when they have a hand you have a new niche no dress sure was one p Mrs. Sisney OJ showing more than up they know the bandage it's still get to the bag it's gonna be and Kadosh no percent, if I can get some more tail that stood on them stood, if I can get a cop dead. The Gabahensky shooting, Nishno Trish Shirsh, Pump, then Nishno Nish to get them biops. Joe Dax should do is get the Yoks when they tag it. Kadosh no percent, if I can get some more tail that stood on them stood, I can then the Gabah, Joe and the Gabahensky shooting, Nishno Trish Shirsh. Was Gagnus and Nemeskag not in on Jisho Joe Dax should get the Yoks when they tag it. Kadosh no percent, Magus Nagan Zay with some more give him. He'll get a cop tail. Nem mag jó ennek ebben hencs kisúton, nincs nagy kis pső. És mert neked azt sem, de nem jobbsz. Egy csodák se duhíts, hogy a vasz, vasz ezt kön tétágen gyibá. Ez kött kaptél jobbac, en a nincs nagy kis pső. Egy kemet hegy még nap, de nagy kis pső gyibá, ez kött a bepeget szkön bő, kött 80% is nagyon zéú, így zomót gyá. Egy jó gyetsz kaptél nagyon gyá. En a jó ennek ebben hencs kisúton, és mert nincs nagy kis pső, de nem jobbsz. Csodák se duhíts, hogy a vasz ezt kön dobsz. Gat je bij het doe ik kop te je bij je bij je tweede geschoten niet nooit geschuil en sanitaire valdor Amos kan op de nood weet stel je de muziek als je zet chast iets en je zo zet je bij het kast kan je smaak dat de beperk het kan weet te snak je bij hij schop dat je schade zo je neemt op procent je te snakken zo iets moet je zet te doden die nam stoot na de gabe hens geschoten niet nooit geschuil spomp nee niet nooit jaren nood dat ik naar biops zo dat ik zie dat die ook schoon dit Need you get six nine years away to more need gear that's to it keep on you and them so and hope it's one and up they know this would you do get this at this rat it's a bit big and skin bill and some could awesome no percent is not going to do it some what you get still on did them so this is cop that is right there the gabba hands is written this no this first from the nish no you know that can have your still that should do it get the x when they tag in your bitch and Nem the percentage I can say it's what you did still on the num stood niche no sure you went to short and how we molly as you can up in no handy showed Jishagad he still gets with the bepeg it's gonna be scope that is ready magan stum no percentage I can say we books it I can get to it some what you did still on it and num stood in the gabba hensky shorten niche no sure spump then stum no niche got in her biopsk Joe Dag should do it with the yokes con detagan and stum no percentage I can say it's what you that stood out and didn't stood niche no sure. Ik mag een hekje houden met mijn dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan die dit dan
1: Kwe kwe. My name is Sheila Swasson. I'm from the Listigouche Mi'kmaq First Nation, and you are listening to CBC North.
0: The way to go ahead today in his today Indigenous history, Maganha world, and guess, see, he's come got they speed now that Ogan up they know in Jishoga Jishad, Bakestem, no Nishka said as say, still start soon. I could read Quebec, Kiba, Gaysha, Gaysha, Gustadot, Ganyo, Ogan, Stum no neo, and then get Mohawks, Gagan, my daughter, it's not start game on your Jiji, snacks a lot about how I. Quebec, next, we got the 77-day armed standoff. Did you need to say about Quebec during a credited still? Ingiman has civil war battle gebadzi dignitzen und dann how gets a burg he did say that's a und dann how I Pennsylvania got shabuna we need giba was it a major victory gebadzi shayet sensi to the north as you get troops and all that and we sought so in case spin again give out then how I would then how best you know see to her echo him in and be nishoshap nishoshum no nyag said I know Jen George Washington and you guy kishnak said yeah she should not know I oh I Continental Army and they said Cambridge she did they up in Massachusetts ek me no have big to shop nishoshum no big enough they know they go no so Jim Morrison English next to get you shop movement seed who then how it's a Paris and gets to miss it nicht no nischos so I can you play the bad one because I had today in Indigenous history.

0: Ik, ze doet maar dat doe je wie dus ik wil dan haar wat maakt toch goed rap ik ga hier en op die nog geen dus zo je dus red trouw als ze wil ze wil iets deel je bij hij spam de niche op te dat heb je op zo dat ze doet ga en dus nacht heb ik trouw als ze kan dus gaan niet dat nee dat ze dat heb je op zes bij women die is mee en op die nog dus zo je hoe gaan dus je dus red dat de bij het kan bij en stem 100% mag ik zeggen ze wil het moet je bij hoe dus kop dat dus red dan mag je wel een gabe hens geschoten niet nu de gesprek van de niet nu bij de biopsk zo dat ze doet dat was wil je bij hij ziet zo je bij na dat je wel een gabe hens hebt geschoten niet nu de gesprek niet dat ne hier en nu de biopsk LG4 en op de noten die zo hier bij je hier Begets can be named no percentage. I can do it the motto that's the Lord and didn't numb stood. Do you want to be shooting Nish no dispersed pump, then Nish no Nestrigan have biopsk. Joe Daksha do it at the Yukes Conditagan, named no percentage. I can do it the motto you get at the Lord and didn't numb stood, need that in there. Big Sword's got the biopsk, you get to snag and get the gob dead. Ik wil eens Shefferville, ik ga op de nodige gauw wat je gemaakt, die zo gaat, die zo gaat, dat het boven de buurge van het zomot in de schop dat die zo gaat. En zo gaat die zo gaat, dat het bij het kan boeit, dat het gaat op de hoge bagge. Je hoort dat je wens geschoten, niet nood is schreeuw, spomt niet, en dan is het dat ik een heb jobsk. Zo dag ze doe, was het dat die, mijn mensen die juks kon dit hagen, dat die snagen gaat zo weer op de hoge bagge, dat mag je wens geschoten, niet nood is schreeuw. We moet haar zien. Man wanneer ik op de nood laat ook en dus hoe dus gaat die bij het gebeurt bij het schimbouw nam de 0% is dan zeer iets moet je bij heel het stoot aan die namstoot en dan hebben hens geschoten niet stoot gespeer spompen en niet nog big stoot dat ik een hempje op stoot dat ze doet die ex kon dit hagen en stem 0% maar ik zeg zeer iets moet je bij heel het stoot aan die namstoot dat ik zit zo en dan hebben hens hebben het nieuw niet nog gespeer was one p mrs nee oj schoon mogen op de nood je bij is iets te get with the bij het schimbouw en could ask them 0% if I can get some more tail that stood on them stood if I can get a cop dead. The Gabahensky shooting, Nishno to his first pump, then Nishno Nish to get them biops. Joe Daxa do is get the yokes when they tag it. Could ask them 0% if I can get with some more tail that stood on them stood. I can then the Gabah, Joe and the Gabahensky shooting, Nishno to his first. Was Gagnus and Nemeskag not the Nodi show Joe Daxa to get the yokes when they tag it. Could ask them 0% because I can do with some more give them. He'll get a cop tail. En dan mag je wel een gegeven hens geschoten, niet nodig is beschreven. Spomt negen dos op de dekken heb je op. Ik zou dat ze doet, ik zou dat ze was ik een dit eigen gebaar. Ik zou de kop deel je hebben en dan niet nodig is beschreven. Ik heb het hegen mingen op de nodig stel je bij het die bijpeg het kan beuken. Dat is een 2% is negen zeer iets moet gaan. Je hoort het kop deel negen gaan. En dan zou je wel een gegeven hens geschoten, spomt negen is nodig te dekken heb je op. Ik zou dat ze doet, was ik een dekken. Je bent het weer kopt, je bent je bent je bent je bent je bent Sanitary Valdor Amos can update we still get the musicians chast it and you show jet shibad. A cash can just make the beggets can wait to snack you by scope that is ready to we num 2% get the snag and see it's a mot, you jet to don't did num stood. The Gabahenski shooting is not the spur spump the Nishno Yan and the Dakna Biops, so that should wait at the Yuxconit I need. You get the snag and see it's more need gear, that's to it keep on you num stood. And hope it's one. I can update on this for Joe. Do get this at this rat. It's a big and skin bill. And still, could also 0% is not going to do it. Somewhat. You just stood on it. I'm still in this scope. That is right there. The Gabba Hensky shooting. Nish no dish first. From the Nish no yana no. The Dakin have your still dark. So do it. Get the X on the tag in your bitch. And, Nem 2% is not going to do it. Somewhat. You just stood on it. I'm still in this no dish first. You went to shooting. And how do we molly as a knock in order and you showed Jishagad? He still gets the bepeg at Skinbu. Scope that Jishagad, Magan Stum, no percentage nagging Jerry, books it hanging gets a weed some wood. Eo jets the lodgit and num sod in the Gabahensky shotten, Nish no dispure, spump and stum no nish, Gadrin Hebiopsk. Joe Dag should do it at the Yokes Conditagan and Stum, no percentage nagging Jerry to Mote, we jets the lodgit num stood, Nish no dispure. Ik mag het niet zo goed maken dan die dit dan die dit eigenlijk dat ze het dan nooit helemaal goed aan molen had.
1: Kwe kwe. My name is Sheila Swasen. I'm from the Listigouche Mi'kmaq First Nation, and you are listening to CBC North.
0: Today, Indigenous History, Maganha World, and Gastikis come got they split now that. Wogan up they know in Jishoga Jishagad, Big Stem, no Nishka, it's that as Sai Sustason, Egrita, Quebec, Kiba, Gashai Ham, Gash Ustadot, Geno, Wogan, Stum no Neo, Nidanga, Mohawks, Kagawagan, Mandadeo, Snaxdot, Gimanio, Jaji, Snaxdot, Giba, Utenhaw, Quebec, next on we'll get not in 77 day armed standoff. Do you need to say about wait, when have we here going on? Was it Quebec jury acquitted each day? Sorry, and some no nail. Did get Mohawk signal on that? Did you that? Yeah, we'll get not in it. Can you show some no, just Chicago get this nagging again a standoff? Did you do that? Oka, then I did say big still shop, big stamp no get said as you start soon. A Camino have world history and not they know that you show have big yeah, and no shop could also no nest get said. Engiman has civil war battle gebadzi dignitzen und den hau get Seberg he did say that's a und den hau I Pennsylvania got shabuna we need geba was it a major victory gebadzi shayet sensi to the north as you get troops ignored on the whistled so in case spin again give out in Hawaii or then how best to know see to him echo him in and be nishoshum don't yeah I guess said I know had Jen George Washington I knew guy guys next said yeah she should look new I oh I Continental Army and they just say Cambridge she did they can up in Massachusetts I mean I have big to shop nishoshum don't make it up they know they go and so Jim Morrison I guess next said yeah she should move much who then how that's a Paris and gets to miss it nishosh. So I'm going to play the badge one I had today in Indigenous History.